voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA 21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: de FC Dam op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol. Hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen.

0: uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: Kanaal 40, de VPRO Ziekenomroep.

ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn. En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren. Van Westkapelle tot Vrouwenpolder op het Banjaarstrand en Noord-Beveland hebben natuurgebied verdronken zwarte polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

Vanmiddag in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er portan een liedje van gemokt. Met huurschoenen woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur. Hey, schoenbijvenken, gewitteke heren, zie.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan nespert dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngeverbaai. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op mijn welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schettig is hij, met je gat.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een ja 21 motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA 21-motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: De FC Go op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodei van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: Welkom bij ons muzikaal bloemetje. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: Wat gaan we doen? We gaan een reisje door Europa maken.
4: Met muzikalen.
3: Ja, natuurlijk.
4: Zonder bloemetjes.
3: Zonder bloemetjes. Ja, die verwelken maar onderweg.
4: Ja, maar dit zijn wel bloemetjes van artiesten.
3: Ja,
4: hè? Ja, zonder niet.
3: En dan gaan we...

0: Daarna naar de greep uit de kast.
1: Ja, nou prima.
0: En als tweede uurtje hebben we een half uurtje duetten.
1: Oh, dat is leuk. Ja.
0: En dan als artiest van de avond Elton John. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga die muziek weer draaien natuurlijk.
0: Goed.
1: Goed. Nou, eerst maar de draaitje.
0: Ja, we beginnen in Duitsland vandaag.
1: Ja. Ja, en wie komen we daar tegen?
0: Danny Christian.
1: Hey.
0: Nou, die kent iedereen wel, hè?
1: Ja, dat is een halve Nederlander, hè?
0: Ja, en die was... hij stond veel in die, hoe heet het, die slakenfesten van die Henri Thomas. Ja, ja, maar eerst die Henri Thomas en daar heb hij het van overgenomen toen.
1: Ja, ja, toen wel.
0: En
1: maar hij kon ook aan het Nederlands zingen, hoor.
0: Ja, dat is ook zo. En hij was 17, toen had hij al zijn eerste plaats. Met de titel J, de große Liebe had een happy end.
1: Deutje, mina
0: met had ook geen succes, hoor.
1: Dat kan je dus me voorstellen. Maar wel succes had hij met het gaan we gaan draaien.
0: Ja. En zal ik het vertellen?
1: Ja, vertel maar.
0: Rosamunde. Ja.

0: We blijven nog even in het Duitsstalige gebied.
1: Ja, we gaan naar Oostenrijk, hè?
0: Ja, dat is ook Duits
1: een
0: beetje. Hè?
1: Daar is een voormalig skier.
0: Oh ja?
1: Ja, Hansi Hinterseer.
0: Was dat een skier?
1: Ja, ja, Olympisch kampioen zelfs.
0: Zo, nou, dat
1: in 1982 en 1983.
0: Zo, nou ja, toen was ik nog jong, hè?
1: Ja, dat zal ook best. En, maar ja, hij is natuurlijk ook slagerzanger en presentator, acteur. Dus hij heeft genoeg gedaan.
0: Ik weet wel nog dat hij, wanneer hij een beetje ontdekt is, dat was op een verjaardagsfeest van een muziekproducer.
1: Oh.
0: Dan was hij, mocht hij een liedje zingen en nou, die vond het wel super. En niet lang daarna had hij meteen contact aan zijn broek hangen, zeg maar.
1: Nou ja, moet je horen.
0: Zijn lederhozen.
1: Ja. En zijn eerste muzikale optreden, dat was geloof ik in 1994 met het tv-programma Muzikantenstadion.
0: Ja, dat soort muziek draaien ze daar ook in Duitsland. Ja.
1: Oostenrijkse televisie
0: super,
1: was dat.
0: Super.
1: Wij gaan luisteren naar de FIFA Tirol.
0: Oh, en weet je wat dat betekent?
1: Nou?
0: Lang leven Tirol!

0: dat is het weer. FIFA Tirol, Hansi Hinterkerk. En wat gaan we doen?
1: We gaan naar Italië.
0: We zakken af.
1: We zakken een beetje af.
0: Ja. Gaan we door de Gotha-tunnel? Nee. De Brennerpas pakken we.
1: De Brennerpas, ja.
0: Ja, die lijkt me wel leuk.
1: En daar heb je Sigiola Cinquetti.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat was de jongste deelnemer ooit in het Songfestival.
0: Oh.
1: En ze was geloof ik een jaar of 16. Dus dat is al wat. En ze
0: heeft er nog gewonnen ook?
1: Ja, ook.
0: Ook dat
1: ze
0: nog.
1: Heeft ook nog gewonnen. Okay, inderdaad.
0: Zo.
1: Dus wel mooi, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Hé, maar ze hebben meerdere keer het Songfestival gedaan, toch?
1: Ja, in 1974 hebben ze dat ook nog een keer gedaan.
0: Oh, dat dacht ik al. Ja, precies. Het is misschien wel bekend dan in Italië.
1: Ja, daarom. Dus zo gaat dat.
0: Ik zie nog de geboorteplaats is Verona. Ook een bekende muzikale stad.
1: Ja, hè? Ja. Opera vooral.
0: Opera. Ja, precies.
1: En weet je wat Gigiola gaat zingen?
0: Nee, vertel het eens.
1: Non non l'età per amarti.
0: Oh ja, en weet jij dat? Want jouw Italiaans is beter dan die van mij.
1: Ik ben niet oud genoeg om van je te houden.
0: Kijk
1: eens. Als je 16 bent, dat is.
0: Dat kan ook zo. Nee.

0: Nou.
1: We gaan toch weer een beetje op de terug, hoor.
0: Het was een mooi jong stemmetje.
1: Ja, ja. Heerlijk, hè?
0: Leuk.
1: Hé, hey, maar we moeten toch weer op de terugweg.
0: Nou, daar gaan we. Gaan we over Zwitserland?
1: Ja, dan gaan we over Zwitserland.
0: Door de bergen. Ja, ja, door de bergen.
1: En ja, daar is Stefan Eiger.
0: Ja, die is geboren in Münchenbuchsee.
1: Ja, Münchenbuchsee. Jeetje.
0: Nou, het is geen zee dan, maar een meer. Maar
1: een meer, ja. Een zee is een meer.
0: Ja. En vertel eens, wat weet je nog meer van hem?
1: Hij moest naar de, hoe heet het, naar internaat.
0: Oh,
1: dat is zijn ouders.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat. In het Berner Oberholland.
0: Dat hadden de ouders zeker veel geld.
1: Ik denk het.
0: Voed je hem zelf niet op, hè? Nee.
1: En op zijn 17-jarige leeftijd heeft hij alles zijn eerste bandje, de Noise Boys.
0: Oh, kijk eens aan. Dus hij had dan wel muziektalent.
1: Ja, ja, ja. En hij krijgt dan ook een, in 1979 leent een vriend hem zijn computer uit.
0: En
1: deze gebruikt hij om zijn eigen songs te schrijven.
0: Kijk eens aan.
1: Goed, hè?
0: Op een oude computer. Sorry.
1: Nou ja, 79, dat is toch wel al ruim 40 jaar terug.
0: De beginfase. Hè?
1: En in 1980 begint hij dan met zijn jongere broer Martin, de band Crowzone.
0: Heb ik wat van gehoord, ja.
1: Dus zo gaat dat.
0: Wat gaan we draaien van hem?
1: We gaan draaien. Stefan Eiger met Hemmingen.
0: En Hemmingen, dat betekent nederig.
1: Ah.

0: Ja, we gaan nog een beetje verder naar huis.
1: Dat is een mooi hoor.
0: Ja, hè, dat is ook grappig. Wel. En we gaan verder naar huis. We gaan over Frankrijk, vind ik wel eens gezellig.
1: Nou, dat is ook leuk. Ze hebben er heerlijke wijnen.
0: Ja, dat zal ook best. Ik lust het niet. Weet je, en daar is Edith Giovanna Gassion.
1: Hè? Die heb ik er nooit van gehoord.
0: Ja, maar als ik zeg Edith Piaf.
1: Ja, maar die ken ik wel. Zeker, Nina. Nou, verlogen dat ze zo'n naam getrokken heeft. Want het is niet om uit te spreken.
0: En weet je hoe zo'n naam komt?
1: Nou?
0: Eigenlijk van een nachtclub-eigenaar Louis Leplay. En die ze was altijd een beetje nerveus.
1: Ja.
0: En die noemde haar altijd La Mom Piaf. En dat betekent de kleine muis.
1: De kleine muis.
0: Dus zo komt ze aan de naam Edith Piaf.
1: Kijk eens aan. Leuke verhaal.
0: Nou ja, ze is natuurlijk wereldwijd bekend eigenlijk. Hè?
1: Wie kent haar niet onder de naam Piaf? Edith Piaf, ja.
0: Ja.
1: Goed. Nou, wat gaan we dan zingen van haar?
0: Non, je ne regrette rien.
1: Zo'n bekend nummer van haar, hè?
0: Ja.
1: Op zijn Nederlands betekent het... Nee, ik heb nergens spijt van. Nou, ik ga hem maar starten, hè, denk ik.
0: Vind ik ook.

0: stem, hè? Jongen, ja. Jongen.
1: Hé, hey, we komen weer een beetje dichter bij huis.
0: Ja, tussen Frankrijk en Nederland zit maar één land, hè?
1: België.
0: België, ja.
1: En daar is Helmut Lottie.
0: Ja, die ken ik wel, hoor.
1: Ja, eigenlijk heet hij Helmut Lottigiers.
0: Dat is ook door uit te spreken.
1: Ja, maar goed, ik denk dat ik in die artiestenwereld... Lottie, let go kort...
0: Lottie Geers of Lottie, ja.
1: Ja, Lottie.
0: Kan me voorstellen.
1: Dus hij stond op zijn vijfde jaar al voor het eerst op het podium. Zo. In de Gentse opera, want zijn grootvader die was daar directeur. En dan speelde hij het zoontje van de marquise.
0: Vijf jaar?
1: Ja, het vijf jaar.
0: Jongen,
1: dus.
0: Dat heb ik niet gepresteerd hoor.
1: En hij zong natuurlijk al. Maar weet je wanneer hij bekend is geworden?
0: Nou, vertel eens.
1: Om de Nederlandse Soundmix Show.
0: Daar is je bekend mee geworden.
1: Ja.
0: Nou.
1: En hij is ook Goodwill ambassadeur voor de UNICEF. Hè?
0: Ja, maar dat zijn er veel.
1: Sinds
0: hoor.
1: 1996.
0: Ja. Oh, dus. Kijk eens aan.
1: Ja.
0: Nou, wat laten we hem zingen?
1: Waarom ik?
0: Nee. Oh, nee, jij moet het vertellen, ja?
1: Waarom ik?
0: Oh, dat liedje heet zo.
1: Ja.
0: Oh.

0: België gaan we, nou, zijn we zo in Nederland, ons eigen kleine landje.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus. En daar is Helga.
1: Helga, ja, die ken ik wel.
0: Ja, maar ja, en als ik zeg Annie de Kok van Ewijk.
1: Die ken ik niet.
0: Nee, nou, dat is Helga dus.
1: Goed dat die namen bij elkaar komen. Ja. Nou, we hebben het vandaag wel over.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar goed, Helga ken ik wel. Als achtergrondzanger is, was het eerst.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: Heel zeer veel gedaan natuurlijk. En een heel bekend liedje van Trister. Niemand heb je ooit gezien.
0: Ja, dat werd gecomponeerd door Kees Corbijn.
1: Hmm.
0: En het stond zelfs 6 weken in de top 40.
1: Ja, dat was een bekend nummertje. Was ook een spannend nummertje eigenlijk.
0: Ja. En dit nummer ging natuurlijk over een niet geboren kind van een zwangere vrouw.
1: Ja, precies. Ja, ja. Maar het volgende nummertje, wat ze ook al bekend krijgt, wat wij gaan draaien ook.
0: Ja.
1: Is ook een beetje in die richting.
0: Ja, want het stond ook in de top 40.
1: Ja, dacht ik al.
0: In 1971. En weet je hoe het heet?
1: Vlammetjes.
0: Daar gaan we naar luisteren.

0: Dan nu de greep uit de muziekkast.
1: Ja, de greep uit de muziekkast. Yeah. Wat heb je te pakken genomen?
2: Nou, als eerste heb ik Julio Iglesias met Bambaleo.
1: Juist.
2: En dan Engelbert Humperdinck met Cuando, Cuando, Cuando.

0: Bueno. Met Marianne Weber met het draaiorgel.
1: Juist.
0: En daarna Elvis Presley met You Are You Lonesome Tonight.

0: En toen trok ik een cd van Jim Morris uit de kast.
1: Is dat toeval of heb je dat...
0: Nee, die staan er zo. En dan heb ik hem aan Jan gegeven en die mocht er een uitkiezen.
1: Ja, het is mijn favoriet. Hè? Dat
0: ja, daarom.
1: Nou, ik heb gekozen hier voor Danny Boy.
0: Oh, nou, weet je, en daarna gaan we naar Vets Domino met Blueberry Hill. Oh.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt, dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: Tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan. Wat gaan we doen in het tweede uurtje?
3: Ja, we gaan een half uurtje duetten draaien. Ja, we hebben er weer een aantal gevonden.
4: Precies.
3: En dan onze artiest van de avond, Elton John.
4: Ja.
3: Daar ga ik wat over vertellen.
4: En ik ga de muziek draaien.
3: Prima.
4: We beginnen met de eerste 2 duetten.
3: Ja.
4: BZN met Bollejan en Mien.
3: Ja.
4: Die gaan zingen De Kleine Blonde Marianne.
3: Ja. En dan een reprise Willie Nelson met Don't You Ever Get Tired.
5: Ergens in een klein café in Wien heb ik haar eens gezien. Zij was toen maar nauwelijks 18 jaar. Ze had blond krullend haar. Ik zei ga je

0: We gaan naar de volgende twee.
1: Ja, en welke zijn dat? We beginnen met Betty Neyman.
0: Ja, Tony Willie. Ja, dat is wel leuk, hè? Met Oh, How I Miss You Tonight. En daarna Shakira met Wyclef Jean met Hips Don't Lie.

0: Dit is de Flevo Ziekenomroep met een muzikaal bloemetje.
1: Ladies up in here tonight.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.
3: Over here.

0: Nou, dat was het weer, hè?
1: Ja, maar wat heb je verder klaarstaan?
0: Ik heb nou Koos Alberts met Corrie Konings samen.
1: En wat ga je niet doen?
0: Heel dicht bij jou.
1: En daarna David Bowie met Mick Jagger met Dancing in the Street.

0: tomorrow.
1: We gaan naar de volgende twee.
2: Stevig dansje hoor.
1: Ja. We gaan naar de volgende twee in ons half uurtje duetten.
2: Ja. Sylvia Zwart en Henk Wijngaard. Samen in een truc.
1: En dan Tony Bavaar met Olga Zanguan met Cariño Mio.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Elton John. Maar zijn echte naam is Reginald Kenneth Dwight. Geboren in Pinder in het Verenigd Koninkrijk op 25 maart 1947. Elton John speelt al op 4-jarige leeftijd piano. Zijn vader die wil hem bankier zien worden, maar dat is niks voor Elton. Rock'n'roll mag het huis niet in. Op 7-jarige leeftijd gaat Elton John naar de Royal Academy of Music. Hij begint in lokale groepjes te spelen, onder andere de Blues Lodge en het achtergrondgroepje van zanger John Baldry. Het is de invloed van John Baldry en saxofonist Elton Dean die voor de naam Elton John zorgt. In 1971, Elton is dan de eerste Engelse artiest die na de Beatles 4 albums heeft staan in de befaamde Amerikaanse top 10. Elton John die doet zo exclusief mogelijk. Door kleur en andere haarbehandelingen wordt hij kaal. Via transplantatie krijgt hij zijn haardos weer terug en zijn kledij is ook opvallend en ook zijn exotische brillen vallen op. Midden de jaren 70 is Elton John wereldberoemd. Hij krijgt een ster in de Hollywood Walk of Fame, brengt concerten in L.A. en staat op 1 samen met zijn vriend John Lennon. En Elton John scoort de ene hit na de andere. Your Song, Rocketman, The Bitch Is Back. Tupin en Elton scoren samen 23 top 40 hits, 15 top 10 singles en 5 nummer 1 hits. Wij gaan luisteren naar Your Song en This Song Has No Title.

0: De artiest van de avond.
1: Begin jaren 80 verandert de muziekstijl van Elton John. Zijn persoonlijke problemen overschaduwen en beïnvloeden zijn muziek. Elton John trouwt in 1984, maar dat duurt maar 4 jaar. De hits blijven volgen, maar in een trager tempo. De late jaren 80 zijn een strijd voor Elton. Zijn vriend Ryan White is hemofilie-patiënt. John staat aan zijn sterfbed in 90. Het raakt hem diep. Vanaf nu bekent hij dat hij niet bi is, maar homo. Na een periode van drugs en alcohol zien we een genezen Elton John. Hij staat overal aan de top met Disney's soundtrack The Lion King. Elton John krijgt 5 Grammy's en is de beste mannelijke artiest van dit jaar. Het eruit getrokken nummer Can You Feel the Love Tonight is goed voor een Oscar. Eind 94 doet Elton zijn intrede in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En in 1996 maakt Elton John met Tim Rice, dezelfde partner als The Lion King, de soundtrack voor Disney's brand Aida van Verdi. We gaan luisteren naar Can You Feel the Love Tonight en I Need You to Turn To.

1997 is een zwart jaar voor Elton John. Hij verliest een goede vriend van Sasje, die vermoord wordt door Andrew Cunanan. Enkele weken later verongelukt prinses Diana, een van zijn beste vriendinnen. En aan haar draagt hij Candle in the Wind op. Hij zingt het live tijdens de uitvaartdienst. Een jaar later werd hij door koningin Elisabeth tot ridder geslagen vanwege zijn liefdadigheidswerk. Sindsdien mag hij zich Sir John Elton John noemen. In 2002 concerteert Elton John wereldwijd, ook bij ons in mei. Hij neemt ook een duet op met de jongens van Blue. Zij kozen ervoor het nummer Sorry Seems to be the Hardest Word op te nemen met Elton. Het resultaat haalt wereldwijd hoge toppen in de hitparades. In maart 2007 trad hij in Madison Square Garden op voor de 60ste keer en wel op zijn 60ste verjaardag. Dit optreden was zowel live als via de DVD Elton John 60 Live at Madison Square Garden te bekijken. Op 1 juli van datzelfde jaar verscheen Elton John bij het concert voor Diana dat werd gehouden in het Wembley Stadion, ter ere van prinses Diana. Sir Elton John gaat dit jaar op wereldtournee en houdt op zaterdag 19 november halt in de Lotto Arena in Antwerpen. Het concert wordt een mix van nieuw werk en iconische hits als Your Song, Circle of Life en Candle in the Wind. In februari 2016 brengt Sir John zijn 32ste studioalbum uit, Wonderful Crazy Night. In 2019, na meer dan een halve eeuw, heeft Elton John besloten te stoppen met toeren. En de legende gaat eruit met een knaller, een gigantische farewell-tour van 3 jaar en meer dan 300 concerten over 5 continenten. Deze laatste liveshow omvat meer dan 50 jaar hits. En het is het onderdeel van zijn Farewell Yellow Brick Road Tour. Op 9 juni 2020 komt hij in het Gelderdroom. En het laatste op 8 juli 2023 in Stockholm in Zweden, het concert. Wij gaan luisteren naar Candle in the Wind en Harmony.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, we gaan afscheid nemen van u.
2: Ja, met Elton John hebben wij als afsluiter een muzikaal bloemetje gebracht. Hè?
1: Zo is het. Wel voor u genoten heeft.
2: Dat hoop ik ook.
1: We hebben plezier gemaakt voor u. Mijn naam is John.
2: Mijn naam is Tru.
1: We wensen u voor straks.
2: Welterusten.
1: En voor morgen.
2: Weer een beetje gezonder op.
1: Dacht ik ook. En we hebben nog één toetje voor u.
2: Ja. Elton John gaat nog even zingen. High Flying Bird.

0: De FC Loon op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Goedemorgen, het is weer even over tienen deze ochtend. En dat betekent dat wij tot 12 uur u weer gezelschap gaan houden. Terwijl u wacht op de dokter. En dat doen we met z'n drieën.
2: Ja,
3: jij bent?
1: Ik ben Peter Bakker.
2: En naast me zit?
4: Ik ben Jan Veeniger.
3: Nou, en ik ben Jan Vreunen. En met z'n drieën gaan we weer een heerlijke, gezellige ochtend van maken.
1: Ja, gaan we zeker doen. We begonnen met het, laten we het maar gewoon in het Engels houden. Dutch Royal Military Band. En for Peace and Freedom. Nou, ik kan dus heel lang blijven spelen.

0: Ja, was er zelf nooit op gekomen op dit plaatje.
1: Nee.
0: La Loi de Murphy. Van nee. Angèle.
1: Angèle. En wat betekent La Loi de Murphy?
0: De wet van Murphy.
1: Ja, goed hè.
0: Dat is als je een witte boterham met pindakaas hebt en je hebt een witte broek aan, dan gaat die vallen. En dan draait hij zich tijdens de val om. Want hij moet natuurlijk met pindakaas op je witte boterham, op je witte broek komen.
1: Ja.
0: Dat is de wet van Murphy.
1: Ja.
0: Even kort uitgelegd. Goed, daarvoor.
1: Maar ook dan zijn we een klein beetje informatief.
0: Ja.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, ja, zo is het. En daarvoor hadden we Paloma Blanca van George Baker Selection. Die had Joop in het lijstje van Volendamse avond gezet. Of Volendamse ochtend. Wat je
2: ja,
0: ook wel zeggen.
2: Nee, ja, precies. Cool.
0: Maar meneer George Baker die woont in Waddinxveen. En ja. Die kwam ergens uit. Niet uit Zandam of zo.
1: Ja, die, uit Zandam.
0: Dus geen Volendam.
1: Nee.
0: Helaas. Vandaar dat hij nu in het eerste uur stond.
2: Ja,
0: nou, mag
2: geen probleem.
0: Erg. Nee, vind je ook niet erg. André van Duin.
2: Ik wist niet beter of hij kwam aan vallen dan.
1: Nee.
2: Heb
1: nee.
2: Ik ook niet gecheckt hoor.
0: Nee, doen. Maakt ook niet uit. André van Duin, tegenwoordig een Marinees. En die zong als de zon schijnt.
1: Ja.
0: Ja. Ik weet niet of hij er al woont, maar.
1: Nou, volgens mij wel, want hij heeft zijn. Hoe heet het? Optrekje in Amsterdam heeft hij verkocht.
0: Heeft hij al verkocht? Ja. Oké. Okay. Goed, we gaan even dit doen:
3: Tienertour van de.
0: We beginnen in Limburg, dan gaan we naar Brabant en rijden we door naar Drenthe. Hier zijn ze alle drie. Aan het eind vertellen we er wat over.

0: Maar wat zeg je?
1: Want de rest heb ik niet verstaan.
0: Luister!
2: Ik moet al een tijdje wat kilootjes kwijt. Dus drink ik alleen nog maar Budweiser Light.
3: Ik dacht, dat moet ik hebben, want dat is gezond.
2: Omdat er Light op dat biertje stond. Maar hoeveel ik ook drink, en dat is geen straf. Ik kom steeds maar rond, geen gram gut eraf.
3: Ik eet vetarme chips.

Knappe koppen, brummelbosjes, helse proppen, Griechenland. Land van oevers, zonder dieken, boerenvut, niet te

0: nieuwe systeem.
1: Ja, nieuw.
2: Nieuw.
1: Nee, is helemaal niet nieuw.
2: Nee.
1: Nee.
2: Riestenland.
1: Ja.
2: Luc Nijsing. Ik ken het helemaal. Maar het is wel leuk.
1: Ja, het is een beetje een sfeerplaatje. Hè?
2: Ja.
1: Je loopt dan langs de rivier de Ries.
3: En dan hoor je de nummer spelen.
1: En dan heb je dat idee. Een klein beetje. En de Ries, dat is een rivier die ligt op de grens van Drenthe en Overijssel. Dus we zijn een beetje in Overijssel, een beetje in Drenthe. We hebben Gelderland gewoon overgeslagen.
2: Ja, okay.
1: Want daarvoor zaten we in Brabant met Light. Een pap en pudding.
2: Wat is dat nummer ook? La, na, na, na, na.
1: Ja. Ik zat ook al de hele tijd te denken. Ik kwam er ook niet meer op. En toen ik hem in de lijst zette, toen wist ik het wel. Maar nu even niet.
2: Even niet, nou.
1: Nee. Dat was dus Pap en Pudding uit Brabant. En Cornelius Leonardus met Altijd die Jong, die Altijd Licht. Ik kan het niet uitspreken, want het is Limburgs. Daar kom ik niet vandaan.
2: Nee.
1: Maar het gaat in ieder geval over die jongen die altijd lachte.
2: Ja. Oh, mooi.
1: En dan wordt het nu tijd voor het volgende.
4: Flevo Verzoekplaat.
1: Want soms hebben we er geen, maar nu hebben we er twee.
2: Ja, hè? Uit de receptie.
1: Uit de receptie,
2: ja, zeker.
1: Ja, precies, van de receptie. En we gaan ze alle twee in het blokje van drie draaien. De eerste is... The Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver.
2: Ja, aangevraagd door Ton of Tom?
1: Ja, Tom.
2: Ton.
1: Ja.
2: Ja.
1: En het laatste in het blokje van drie is Peter Cetera met Glory of Love.
2: Aangevraagd door Michael.
1: Ja.
2: Zo is het in ieder geval.
1: Ja, hebben we dat allemaal verteld.
2: Verteld.
1: Hier zijn ze.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Peter Paul Cetera Jr. Michael, die noemde hem Cetera, et cetera. Ik vond hem wel leuk gevonden trouwens. Hey, hij is een Amerikaanse zanger, liedjeschrijver en bassist in rusten. Hij is in rusten, ja. Hij doet het niet meer, zegt hij. Cetera is bekend geworden als een van de zangers uit de band Chicago. Nou, dat hoor je ook wel duidelijk, hè, zijn stemmetje. Mm-hmm. Hij heeft ook aan verschillende hits heeft hij meegeschreven. En het waren onder zo'n twee nummer één hits. En ja, zelf is hij natuurlijk ook solo redelijk uit de band gesprongen. Hij heeft tot 2018 is hij solo gegaan, vanaf 1985. En nu is hij dus in rust. Hij doet het niet meer.
1: Nee.
2: Maar hij heeft wel geproduceerd, hè?
0: Ja.
1: Ja.
2: Onvoorstelbaar.
1: Nou, tot zover heb je de CD. Ja. Daarvoor hadden we Andy Williams met Speak Softly Love. Hij had in die tijd de top 40 in gezongen werd, had hij ook een televisieserie in Amerika, maar ook in Nederland.
2: Okay.
1: Daar waren mensen helemaal gek van, die bij mij in de klas zaten. Oh. Die hadden het dan over die beer. Dus ik denk, nou, dat moet hartstikke komisch zijn.
0: Ja.
1: Nou.
2: Oké. Okay. Over smartphone niet. Het
1: is... Nee, zo is het.
0: Nou, het is bij mij waarschijnlijk helemaal voorbij gegaan.
1: Ja,
0: maar
1: hij zegt
0: het helemaal niet.
2: ik heb ook geen idee waar hij het over heeft. Dus.
1: Nou ja, dat was de Andy Williams show.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, ja. Dat werd uitgezonden door het KRO, geloof ik, destijds.
0: Oké.
1: Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary. Ook een verzoekje uit de receptie van Tom. Nou, dan hebben we ze weer gehad. De verzoekjes in ieder geval uit de receptie. Ja. Er komen straks nog twee andere verzoekjes aan. En misschien nog wel meer. Maar dan moet ik wel opletten dat er... Als ze wat binnenkomt, dus de vorige keer dat een beetje mislukt.
2: Dan moeten wij wel zeggen dat ze het verzoekje aan kunnen vragen via www.flevoziekomroep.nl.
1: Ja.
2: Dan krijgen we een verzoekje binnen.
1: Mm-hmm.
2: Toch?
1: Ja. Ja, helemaal goed.
2: Dank je wel.
1: Goed gezegd. Dus we gaan naar deze van 10cc.

0: En toen was die afgelopen.
1: Mooi, ja. Hè? Dat werd leuk. Alweer bijna 50 jaar geleden dit.
0: Ja, dat is heel lang geleden. De mannenmode van Hedy Lester. Ja.
1: Joop, vertel het maar.
0: Ja, ja. Joop. Oh, hier heb ik ook. Wacht even. Oh, die is weg.
1: Oh jee.
2: Oh, wacht even op Joop.
0: Ja, Joop is weg. Nou, Joop, vertel het maar. Ja, ja.
2: De mannenmode, die is... Binnen het festivalgeschiedenis een vreemd eend in de bijt. Hedy Lester die kende daarvoor en daarna nauwelijks enige bekendheid in de zangwereld. Zeker als soloartiesten. Toch is hij met het lied De Malle Molen het Nationaal Songfestival in 1977 te winnen. Terwijl daar toch ook Bonnie Sinclair, Rita Hoefink en Maggie McNeil aan meededen. Ze maakten echter geen schijn van kans op het Internationale Songfestival, Eurovisie Songfestival. En eindigde op de 12e plaats.
0: Ja.
2: En dat komt waarschijnlijk omdat het in het Nederlands gezongen werd. En dan, ja, dan spreekt het niet uit. Voor ons is dat gesneden koek om wat ze zingt. Dat klopt ook wel. Het is gewoon uit het leven gegrepen. Maar dat snapt een ander niet. Misschien had je het in het Engels moeten zingen. Maar
0: ja.
2: Misschien ook niet.
0: Dat had ze misschien kunnen doen. Maar hoe heet dat? Dingen Dong werd toch ook in het Nederlands gezongen?
1: Ja,
0: toen,
1: ook in het Engels. Ja. Ja. En ja. Ook in het Engels.
0: Ja, dat hebben ze
1: en volgens mij heeft Hedy Lester het ook in het Engels gedaan.
2: Ja, kijk maar.
0: Ja.
2: The World Keeps Turning and Never Say, Never Saw Him Laughing Door.
0: Nou, hartstikke mooi. Hedy Lester dus met De Malle Molen uit 1977. Air van Exception. Mooi stukje klassiek uit de oorschelpen. En daarvoor Donna. Ook uit de jaren 70 van 10cc. En dan is het weer tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: Want toen kreeg er een weer via de website binnen van Harriet. En die wilde horen Douwe Bob met Note to Self.

0: Volgens mij moet hij lekker in zijn balletjes gegrepen.
1: Dat wilde ik nou net niet zeggen. Ik wilde eigenlijk zeggen, even terug in de tijd dat je stond te schuifelen er op de dansvloer met Rock Your Baby van George McRae. Heeft ook maar één hit gehad, die man. Hier in Nederland in ieder geval.
0: Een grote hit. Hij heeft ook wel hele kleine hitjes.
1: Ja, maar één.
0: Maar die zijn niet echt...
1: Maar Rock Your Baby was natuurlijk een hele grote hit van hem.
0: Net zoals Jim Gilstrap, hè? Swing Your Dance. Ja, zo'n nummer.
1: Ja. Ja, dat is ook zo'n ding. Dan moet ik dan de keer eens denken. Nou, laat maar zitten. Douwe Bob zat daarvoor als verzoekje van Harriet. En Note to Self. En ja, dat brengt ons dan weer bij het einde van het eerste uur.
0: Jongen.
1: We wachten op de dokter.
0: Ja.
1: Dus het gaat best hard.
0: Nou.
1: We gaan even naar het nieuws van 11 uur. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte. Tot zo.
0: Tot straks.
2: Later.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendelle en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Wij wachten op de dokter. 2 uur tot 12 uur zijn we nog bij u met z'n drieën.
2: Ja, Peter Bakker ben jij.
1: Dat ben ik. Jij bent Jan van Eunen.
3: En ik ben Joop Velia.
2: Hallo Joop. Hij is er toch.
1: Hij is er toch. Ja, ach. Ik was even afgeleid. Hè? Toch? Je was even afgeleid.
3: Ik was heel even weg.
1: Heel even weg, ja. Gaan we aankomen.
3: Maar ik ben er weer.
1: Ja, precies. We begonnen zoals altijd in de tweede uur met een cover. En dat doen we nu tot aan december met Heartaches by the Number. En dit was de bekendste zo'n beetje.
2: Ja, van Guy Mitchell.
1: Van Guy Mitchell. Nou, zal het zijn? 58, een beetje. Mm-hmm. Kijk. Dus in ieder geval van heel lang geleden. We gaan iets anders doen dan 3 van 1, want dat doen we anders altijd in de tweede uur. Maar we gaan dit doen. Een plekje vrij voor Volendam. We hebben een plekje vrij voor Volendam.
2: Ja.
3: Grappig.
2: Ja. Leuk gevonden.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Dus we gaan een aantal nummers uit Volendam draaien. We doen het wel in blokjes van 3 natuurlijk. Komt het uit? 1, 2, 3. Nee, komt niet uit.
2: Nou ja, misschien kunnen we er nog eentje tussen plakken als ik denk van nou, die kunnen we ook
1: doen. Ja, kan je ook nog even doen. Ja, in ieder geval beginnen we met Als je haar ziet van de 3J's.

0: heb het Volendammer volkslied heeft hij opgezocht. Ja. Volgens mij is het Gerda Schilder.
1: Nee, die deed het ook zelf. Ja, maar goed, dat zal ongetwijfeld zal het,
0: ja, dat was
1: tegen. Kerstband.
0: Dat was deze.
1: Oh, kerstband.
0: Ja. Goed, we zijn in een blokje Volendamse terechtgekomen. En de eerste drie hebben we gelukkig achter de rug. Oh. Nee.
1: Nou, Joop.
0: Nee, dat is...
2: Ik ga niks meer uitvinden, hoor. Echt
0: jawel, dat is wel leuk. Nee. De drie J's, heel mooi. Als je haar ziet. En dan Just an Illusion van BZN. Dat was een van de eerste nummers die ze met Annie Schilder deden.
1: Ja, klopt.
0: Ja. En Piet Veerman, mijn favoriet, met Go On Home. En dan moet hij blijven ook. En dit is Maribel.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: wijsraad van de toen nog jonge Jan Smit.
1: Volgens mij was toen nog Jantje Smit, want de baard die moest nog komen.
0: Ja, dat zeg ik. Toen nog jonge Jan Smit.
1: Nee, Jantje Smit.
0: En toen was het nog Jantje, heette die nog Jantje Smit.
1: Jongen, ik was er vroeger van, ik vond ook helemaal niks. Ik werd toen ik klaar was, werd ik Janneman genoemd. Nou,
0: Janneman.
1: Oh, schaam. Dat vond ik verschrikkelijk. En toen was het Jantje. Nou, dat ging dan redelijk. Maar toen uiteindelijk werd het Jan. En ik dacht,
0: dat ik zal maar niet zeggen hoe ik vroeger genoemd heb. Dat ga ik niet doen. Want dan word ik mee gepest. De Cats daarvoor
1: ik ben
0: met
1: wel Marjan.
0: Ja, ik zal het je zo vertellen. Ja, maar niet in de uitzending.
2: Als de studio uit is.
0: Ik hou van jou. Het Songfestival 1984. Ja, schat. Maribel. En dan gaan we naar de zus van Jan Smit. Zegt u? Gaan we even naar de zus van Jan Smit. Het zusje, is het? Een jongere zusje, toch? Ja. Ja. Monique. Monique Smit. Ga je dan met me mee? Nou, dat weet ik nog niet.
2: Maar jij niet in ieder geval.

0: Zo jammer dat die twee uit elkaar zijn gegaan.
1: Ja, die hadden gewoon bij elkaar moeten blijven.
0: Uiteindelijk wel. Ik weet dat ze pas begonnen zijn, ze bij ons in de winkel geweest. En hebben ze akoestisch, hebben ze toen wat nummers gedaan. Dat was gewoon geweldig. En die meiden helemaal gek op ze. Gewoon prachtig.
2: Maar gewoon mooie muziek.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
2: Maar ja, helaas. Ja,
1: tegenwoordig niet meer.
2: Nee.
1: Ja, wel.
2: Ja, individueel. Maar
1: dan maken ze nog wel mooie muziek.
2: Het is toch heel anders dan dat ze met z'n tweeën waren.
0: Heel anders.
1: Goed, dat waren ze dus allemaal tegenwoordig. Van Volendam.
2: Ja.
1: Tenminste, die wij nu uitgezocht hebben. Nick en Simon dus met Pak maar mijn hand. Mooi Volendam van Stamvast. En Monique Smit met Ga jij dan met me mee? En dan wordt het nu weer tijd voor als mijn muis mee wil werken. Ja, dat doet hij.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Want we hebben nog twee verzoekjes die we nog even moeten gaan draaien. Want die hebben we via de website binnengekregen.
0: Oké. Ja, anders dan gaan we het niet redden.
1: Nee, want het gaat best snel eigenlijk. Van Rengen kregen we binnen uit 1978. Bee Gees en Stayin' Alive.

0: Het eerste verzoekje was van het eerste plaatje in dit rijtje. Was een verzoekje van Renger, zo moet ik het zeggen. Stayin' Alive van de Bee Gees. Een Marmorstein und Eisenbricht. Een beetje Duits toch uit de oorlog helpen met Dravi Deutscher. En Thea die vroeg een plaatje aan van Tangerine. En de titel moest zijn How As We Say Goodbye. Nou, ik heb echt helemaal ongelukkig gezocht. Ook bij onze Zweedse vrienden.
1: Niet gevonden.
0: Dus we hebben maar een alternatief van Tangerine ingezet. How as we say goodbye. Dus als je goodbye zegt, ga je van de city naar de country. Doei! Toch? Ja, zoiets. Zou ik doen. En dan wou jij nog wat vertellen over de Paulings aan het...
1: Ja, als het nog in beeld had geweest. Als het nog in beeld was geweest, dan had het inderdaad gekund. Maar ik denk niet dat we dat nog terughouden.
2: Nee, joh, dat...
0: Dan gaan we maar even luisteren naar Paulings aan met The Cats en Why. There.

0: Haling Sound uit de oorschelpen. Met de Cats. En Why. Was de laatste vocaal in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja.
0: Want het is alweer bijna 12 uur.
2: Ja, zeker.
1: Het is wel heel snel gegaan.
2: Beide uren, dit keer.
0: Ja, zo is het. En Jan en Joop hebben de mondharmonica's al te pakken.
1: Ja. Jij bent de lead, mondharmonicist. Ja. Mondharmonica. Nou ja.
0: Nee hoor. Hey, we gaan eruit met de Kelpin Comedians van het Hotshot Trio. En ik zou zeggen, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Ziekenomroep. Tot de volgende keer.
1: Het gaat u goed.
2: Mazzel.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Acht matrozen van vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat blijkt uit een brief van de marineminister. Geen van de pogingen was dodelijk. De groep was betrokken bij de oorlog met Iran. Een legerfunctionaris zegt tegen CNN dat het aantal ongelooflijk hoog is voor een gevechtsgroep van 6 tot 7000 matrozen. Op zaterdag 3 oktober ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volledig stil vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden van NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden minder treinen. Spoor 11H wordt aangesloten, spoor 14A losgekoppeld. Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en opgangen worden ook verbreed. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendellen en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september. En tot zover het nieuws.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. Pakistan voerde de afgelopen nacht luchtaanvallen uit op 10 doelen in Afghanistan met gevechtsvliegtuigen en drones. Daarbij werd de zuidelijke stad Kandahar getroffen. Volgens de Afghaanse Taliban-regering kwamen 4 burgers om het leven. Een woordvoerder noemde het misdadige agressie en dreigde met een passende reactie. Inwoners van de Achterhoek, de Gooi- en Vechtstreek, West-Friesland en Noord-Holland mogen bij de komende jaarwisseling geen eigen vuurwerk afsteken. De gemeenten in die regio's hebben samen besloten om geen ontheffingen op het landelijke vuurwerkverbod te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40.
4: De Flevo Ziekenomroep.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
4: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, nee iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou daar ben ik dan. En ik zei oh. Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam.

Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou mee in het bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Margootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. Oh, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in het bad en ze wou mee in het bed. Ze werd erg ondeugend en ik schreeuwde kwaad. Jij Christine Kieler in pocketformaat. Margootje, Margootje, in een klein petticootje. Ze zwom in mijn bad en ze zat op de vim. Ze kroop in een laadje met zo'n klein BH'tje. Ze kroop in mijn jas.

Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn teen en ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. En het laatste nieuws dat ik van haar vernam, ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam. Ze draagt een zedig wit kapje, zo'n kleintje. Ze is nu een kuis en een deugdzaam Begijntje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas. Ik kijk in het trommeltje met speculaas.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.

0: Bette Midler en Rolling Stones klassieker. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, uit 1978 alweer, hè?
1: Ja, die Bette Midler, dat was echt een ruwe comedienne, hè?
0: Ja.
1: Die had een mond waar menig man zich voor zou schamen. Jongen, wat een vuilbek was dat. Is nog steeds, want ze leeft nog.
0: Ja, het was een album No Frills uit 1983. Waar zelfs Mick Jagger, die deed mee in de clip.
1: Ja.
0: Maar die kunnen we niet laten zien. Hè? We hebben radio.
1: Mick Jagger niet of de clip?
0: Nee, de clip niet.
1: Oh, de clip.
0: Nee, de clip komt later misschien.
1: Gaan we even onze neus snuiten?
0: Even snuiten. Okay.

Nou, luister naar GJ Cale met Cocaine, nummer van uit 1976. Voor zijn vierde album alweer, de Troubadour heette dat. The Bridge Over Troubled Water, dat ken je nog wel, hè? Simon & Garfunkel.

0: zo aan het einde hoor je wel dat die bridge, dat die brug heeft over troubled water, bubbelig water, hè, denk ik.
1: Volgens mij zat er ook een kleine waterval bij.
0: Ja, volgens mij ook op de achtergrond. Ja,
1: een beetje,
0: maar het is wel actueel, hè, nu weer dat nummer, met oog op Canada natuurlijk. Hè,
1: want, Canada?
0: Ja, want dan kan Piet Hein gewoon via de brug, hè, naar, als ze bij Europa zitten.
1: Maar ik weet niet of hij dat wel wil. Ik heb het flauwe vermoeden dat hij dat niet wil.
0: Niet over de brug komen?
1: Niet naar Amerika.
0: Nee, maar die brug gaat naar Europa, hè? Want Canada komt bij Europa.
1: Een hele lange brug.
0: Ja, nou ja, goed, oké. Dat is leuk, want dan heb je wat uitzicht naar links en rechts, zeg maar.
1: Ja.
0: Goed.
1: Nee, maar
0: je antwoord is duidelijk. Je antwoord is duidelijk. Heel veel mensen zijn het daarmee eens.
1: Ja, maar een hele lange grap had ik ineens in mijn hoofd, maar die is te lang.
0: How Deep Is Your Love? Dat is van de beste zangers uit 2025. En ik vind het wel een. Ik moet er wel even op wijzen. Het is een bijzondere samenwerking weer. Past in Fred's Music Mix, uiteraard. Met Typhoon. Letitia Gerhardsen. En dat is een geschoolde sopraan. Hè? Dus dan krijg je wel heel wat anders dan.

de Trucks uit 1968, 67 verruilden ze even tijdelijk hun ruige garage rock tijdelijk voor wat tedere melodie met strijkers. De Trucks uit Andover en ze hadden met Wild Thing al bewezen hoe de Britse beatmuziek kon klinken. Maar dit nummer was natuurlijk heel iets anders. Love is all around. Enjoy the silence. Depeche Mode.

0: lekker rustig plaatje.
1: Ja, de Pest Mode, hè. Dat is...
0: Weet je wat het betekent?
1: Tijdje al niet gehoord. Nee, weet ik niet.
0: Modenieuws.
1: Hoe?
0: Modenieuws.
1: Oh ja? Oh, ja.
0: In Frankrijk had je een blad, dat heette Die Pest Mode.
1: Ja.
0: En dat ging dan... Het zegt het al, modenieuws.
1: Ja, ja,
0: ja. Anders had je geen blad over hoeven te maken.
1: Nee.
0: Ik ben trouwens het weekend bezig geweest met het oprichten van een nieuwe politieke stroming.
1: Interessant.
0: Ja. Ik heb Kabiel Eurlings al afgebeld voor het geval dat hij belde.
1: Ja.
0: Om mee te doen. Ja. Dat mag niet.
1: Nee.
0: En de werknaam is NDKGWT.
1: NBK?
0: NDK.
1: NDK.
0: NDK.
1: Ja.
0: GWT.
1: GWT. Ja, mooie naam.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar staat voor?
1: Nou, GW.
0: Ja, nee, maar waar staat dat voor?
1: Nou, nergens.
0: Naar de kloten gaan we toch?

0: Is dat die zoon van die dictator uit Cuba?
1: Nee. Tommy Castro.
0: Of van die violist?
1: Nee. Hij is geboren in San José. En is Californië. Californië komt hij vandaan. Ja, bluesgitarist.
0: Als die violist was, dan was het toch Fiedel.
1: Nee, Amerikaanse bluesgitarist. Niet blues.
0: Ik vind hem goed.
1: Ja, dat is leuk, hè?
0: Hij tokkelt goed, ja.
1: Tommy Castro, ja.
0: Zullen we even naar... Oh ja, dat hadden wij vroeger al, hè?
1: Ja.
0: Hadden we Lulu.
1: Lulu, ja.
0: Die gaan we zo luisteren met David Bowie.
1: Schotman.
0: En dan weet eigenlijk iedereen al welk liedje het is. The Man Who Sold the World. En dan Lulu, moet je... Het lijkt net of je ook andersom kan lezen,
1: hè?
0: Ja, dat kan niet, hè?
1: Nee, dat kan niet.
0: Dus het blijft Lulu.
1: Het blijft Lulu.
0: Man Who Sold the World.
1: Ja, dat zeg je heel mooi. Doe dat nog eens.

0: gaat eigenlijk over nummer 47, hè?
1: Ik krijg net een verzoeknummer binnen.
0: Nee?
1: Ja, uit Duitsland.
0: Uit Duitsland?
1: Ja, uit Duitsland, ja. Leuk, hè? Er zitten ook luisteraars natuurlijk.
0: Duitse Hörer.
1: Ken jij Manke Nelis? Heb je dat van gehoord?
0: Ja, weet je hoe die heette trouwens voordat hij dat ongeluk kreeg?
1: Nelis?
0: Ja.
1: Ja, dat is goed, hè?
0: Ja, heel goed, ja. Ja,
1: maar, maar
0: ik ken hem, ja.
1: Hij speelde altijd met Johnny Meijer, hè? Die
0: accordeonist.
1: Ja. Nou wordt hij vanuit Duitsland gevraagd.

0: Ja, jij kende hem niet, hè?
1: Nee, ik was onbekend met dit vreselijk leuke nummer van de Tramps.
0: Stop and think.
1: Denken.
0: Nee, think.
1: Denken.
0: Denken, ja.
1: Denk
0: van
1: of
0: het
1: denken.
0: Album Zing uit 1975 alweer.
1: Ik moet er niet aan denken dat ik moet denken.
0: Nee.
1: Met dat geld, zeg.
0: Momenteel
1: vandaag,
0: niet, nee.
1: De dag. We hebben trouwens wat leuks bij de partij.
2: Jumper.

0: alsof de duivel ermee speelt. Hè? Maar 3:50, dan zitten we altijd vlak in de buurt of precies met een plaat van Van Morrison.
1: Ja, ja, dat is toeval. Maar ja, toeval bestaat niet, denk ik.
0: Plannen.
1: Nee. Maar goed, we gaan door met Belief.
0: We gaan door.
1: Ja, we gaan door. We mogen door.
0: ik dacht dat we er waren, man.
1: Nee, we zijn er nog lang niet, jongen.
0: Oké.
1: Nee.
0: Gaan we gewoon door.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: We luisteren naar het nummer eigenlijk oorspronkelijk van Frankfurt Oder van de Duitse zanger Bosse. En dat werd even anders gebracht door Bluff. En samen, niet te vergeten, met Gijke Arnaert, een Belgische zangeres.
1: Ik ben
0: die
1: eigenlijk
0: even lekker opvrolijkte, dat nummer natuurlijk.
1: Ik ben eigenlijk een fan, nog grotere fan dan ik was. Ja. Altijd bij de concert at Sea van Bluff geweest.
0: Oh, ja.
1: Die hebben altijd een programmering van dat feestje.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: mij altijd enorm aanstaat.
0: En
1: daar heb ik... Een connectie met Zeeland.
0: Ik krijg altijd trek in mosselen als ik een liedje hoor.
1: Door.
0: Ja.

0: Orange Sin.
1: All Summer Long, Kid Rock. Het werd opgebouwd uit herkenbare elementen uit Werewolves of London van Warren Zevon en Sweet Alabama van Lynyrd Skynyrd.
0: En het is een beetje de Woodstock-tijd volgens mij.
1: Ja, ja, ja.
0: Want weer Smoking Funny Things.
1: Ja. Het, dat zegt het alles. Van een album Rock'n Roll Jesus.
0: Ja, nou. Dat is...
1: Münchener Vrijheid.
0: Moeten we bakkie doen?
1: Play it cool. Ja, dat is al het einde van het eerste uur, hè?
0: Ja.
1: Jammer.
0: Stormen we tweede in,
1: straks. Stormen we tweede uur dadelijk weer naar binnen bij jullie allemaal.
0: Okay.
1: En gaan we weer een lekkere dolle boel maken. Voor een uurtje.
0: Heb jij nog iets gehoord van de orgelman?
1: Nee, dat is de laatste. Nou, je erover begint.
0: Ik ga even bellen.
1: Ga even bellen. Kijken waar, ja. Of hij misschien heeft een lekker band of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, weet jij veel.
1: Of is hij zijn vrouw kwijt.
0: Oh, okay. Dat zou mooi zijn.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd, dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
3: Het is weer dinsdagmiddag, dus tijd voor de volgende 2 uur lekkere muziek met Aart en Fred in Fred's Music Mix. Wij zijn live vanuit onze studio in het ziekenhuis voor de Flevo Ziekenomroep.

0: zijn twee zusjes die dit geschreven hebben. Anja Nodelijk en René Nodelijk. En ze woont Nodelijk, Nodelijk. Ja, nou wil je het zeggen, wil. Kwamen uit Den Haag. En wij hadden het vorige week, toen Hans Schiffers hier was, hadden we het erover welke platen zouden in de arbeidsvitamine kunnen komen.
1: Ja.
0: Nou, dit is dus zo'n typische plaat die niet de nummer 1 niet is geweest, maar wel in de arbeidsvitamine komt. Hij is tot de 11e positie in de top 40. En in Vlaanderen werd hij zelfs nummer 5. Ja. En het leuke van dit, daar zie je die hele Haagse connectie weer. Het is geproduceerd door, even kijken, er was even kwijt. Geproduceerd door Bert Ruiter. En Bert Ruiter is dan weer de bassist van Earth and Fire. En de man van Johnny Kaagman.
1: Ja.
0: Nou, zo is het hele plaatje weer rond.
1: Ja. Ja, zit je dat nou allemaal op te lezen? Of,
0: nee, dat heb ik in mijn hoofd zitten, want ik heb een chip in mijn hoofd laten zitten van Wikipedia.

0: lekker, hè? Oh man, daar kan ik zoveel genieten van zo'n plaat.
1: Ja,
0: omdat je hem niet verwacht, hè?
1: Nee, maar wat je ook niet verwacht. Ja. En dit is wel leuk, hoor. Want via die www.flevoziekomroep.nl komen wel allemaal aanvragen binnen, hè?
0: Oh.
1: Ja, mijn postbusbakje zit helemaal vol hier aan de zijkant.
0: Wat staat erin?
1: Nou, een Belgische aanvraag.
0: En België?
1: Ja, en Vlaanderen, uit Vlaanderen. Alleen mannetje.
0: Het is dat?
1: Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. We gaan luisteren.

0: Heb jij wel eens een prijs op je hoofd gehad?
1: Bon, hè?
0: Heb jij wel eens een prijs op je hoofd gehad?
1: Een prijs?
0: Ja, dat je zegt Wanted Dead or Alive.
1: Nee, nou, maar het is wel een bijzonder nummer, hè? Wanted Dead or Alive, Bon Jovi. Maar en wat denk je?
0: Nou?
1: We krijgen weer een aanvraag binnen.
0: Wacht even. Voordat we zover zijn, hè?
1: Ja.
0: Gaan we nog even over die cowboys, hè? Maar cowboy.
1: Oh ja.
0: Zo'n
1: ja.
0: Twee cowboys aan de bar en die ene die staat, die pakt zijn pistool, schiet zo'n vlieg van de oor van die andere cowboy eraf.
1: Mm-hmm.
0: Die staat te kijken en wat is dit, joh? 10 minuten later. Weer, pang, andere oor. Weer een vlieg eraf.
1: Weet je.
0: Hij zegt, tering, die kan schieten.
1: Ja.
0: En ze denkt, nou, nog een keer, hè. Dus die vlieg in de lucht. Hij schiet, vlieg door.
1: Nee.
0: Zegt die andere, was mis. Hij zegt, nee, hij kan voorlopig niet meer trouwen.
1: Goed. We krijgen dus weer, wat ik zei, een aanvraag binnen uit het plaatsje Doodstil. Dead or Alive. Dus
0: dat is in Friesland.
1: Nee, dat is in Groningen.
0: Net in Groningen. Dat zit tegen de Friese grens aan.
1: Hier is Jan Douwer. Ik vraag een plaatje aan vanuit de plaats Doodstil in Groningen.
0: Ja.
1: Nou, en dan zegt hij erbij, dat is een gehucht in de gemeente het Hoge Laand. In Groningen.
0: Hoge Laand.
1: Ja, nou nooit van gehoord. Wat vraagt hij aan? Afscheid van een vriend. Nou, even zien het maar. Clouseau.
0: Ik heb het meegekregen.
1: Ja.
0: Oké. Doodstil.

0: Weet je, dat vaandeldragers en van die blaasorkesten, dat is wel leuk, hè? Vind je dat niet mooi?
1: Ik zou wel vaandeldrager kunnen zijn, ja.
0: Ja, ja. Maar ik vind dat wel, je ziet ze niet zoveel meer, hè, door die straten
1: heen. Ja, maar de vaandels die zijn een beetje uit, hè?
0: Ja.
1: Tegenwoordig doen ze dat met van die flatscreens. En dan om nou de hele weg.
2: Ik had ook
1: hele
2: twee meisjes gezien, met achterop, allebei in een saxofoon.
0: Wou je nog wat zeggen?
1: Ja, ja. Om nou de hele tijd voor een orkest, om een band uit te lopen met een groot flatscreen.
0: Nee, dat is niks.
1: Dat is niks. Dat is gewoon echt ouderwetse vaandel met van die gouden roesjes er aan de zijkant, ja. Van die dingetjes.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, wij liepen dus, wij zaten ook altijd, wij waren toch echt een paar teringleiders vroeger. Ja. In Soest had je de PVO en dat was dan ook dan de straatorkest.
0: Ja.
1: De Harmonie heette dat. En dan liepen we er altijd langs. Naast die man die de tamboermaître.
0: Ja, ja.
1: En dan als hij de stok omhoog gooide, zei: kijk uit! Liepen wij dan.
0: Van varen en van honger en dorst.
1: Vaak, vaak veel plezier omgaan. Hij niet.
2: Bloos muziek. Blues mij hem ver, met toeters en bellen, een verhaal vertellen. Zondagmorgen bloos muziek, bloos mij griek. Geef mij een bloosbas, voor het stevig fundament.

0: vorige week natuurlijk het hele doopzeel gelicht van deze mevrouw. Charlene.
1: Ja.
0: Een van de meest zwoele. En ook een hele mooie vrouw. Met een hele aparte Charlene stem ook. Ik moet je nog even iets vertellen van vorige week.
1: Ja.
0: Dat het mij overkomen is. Ik sta in het eind van de middag. Wordt er aangebeld. Er komt een man aan de deur en die zegt goedemiddag. Ik zeg goedemiddag. Hij zegt, kan ik bij u het plafond komen schilderen? Ik zeg, hoe bedoelt u? Hij zegt, ja, ik heb wat uren vrij. Hij zegt, maar kan ik bij u het plafond schilderen? Ik zeg, nee, dat hoeft niet. Dankjewel. Leuk voor het aanbod, maar zoek het uit. Rijdt hij weg, zie ik achter op zijn busje staan Leonardo da Vinci. Zou ik nou een fout gemaakt hebben, hè?

0: Altijd aan het begin van de laatste 20 minuten.
1: Ja, het is een Keith Richards openingsriff, hè? En Charlie Watts. Ja, prachtig. Achter de drums. En eerst ging dat nummer niet, maar toen hebben ze toch die rockversie ervan gemaakt.
0: Ja.
1: Door die twee mannen. Jagger natuurlijk met die zang. Beetje reggae-achtig wilden ze doen.
0: Ik zou deze als enige plaat ook op de laatste album van de Rolling Stones graag bijgemixt willen zien. Dus een goede remix van dit nummer. Ja. Gewoon stabiel. Dat hoort helemaal bij Foreign Tongues. Weet je?
1: Ja, we bellen ze even op zo meteen. Dat komt wel voor elkaar, denk ik. Gaan we naar de Mosselman luisteren. Bart van der Wijnen.
0: Ja.
1: Dat is weer uit Zeeland. Nee, is niet uit Zeeland. Raccoon. Brick by brick.
0: De mossel.
1: De mossel.
0: Wat leuk.

0: luisteren naar Don Rosenbaum. Hij werd in Amerika geboren, maar was werkzaam in Nederland. En in 72 had hij deze hit, Swimming in Deep Water. Bereikte de 11e plaats in de Nederlandse top 40.
1: Hij is ondertussen al 79 jaar, hè? Hij woont in Amsterdam.
0: Ja, ja, ja, maar die Rosenbaumen die kunnen oud worden.
1: Rosenbaumen die moet je niet verplaatsen.
0: Nee, nee, nee.
1: In 1973, hij is nu 79. En als je dan nog in Amsterdam woont, dan ben je een hele grote, hoor.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Had je
0: zeker
1: lang moeten vertrekken.
0: Man. Jeff Lynne, die schreef Mr. Blue Sky.
1: Even mee rachen.
0: Tijdens dat hij in Zwitserland was. Schreef hij het nummer?
1: Jeff Lynne in Friesland?
0: Nee,
1: in
0: Zwitserland.
1: Oh, sorry.
0: Zei ik Friesland?
1: Ja, je zei Friesland.
0: Oh, dat komt door de plaatsje doodstil natuurlijk. Okay, nog zit in mijn hoofd. Nee, hij zat in Zwitserland. Ik denk, god, ga maar eens even een liedje schrijven.
1: Ja. Ja, en dat is uiteindelijk toch nog redelijk goed uitgepakt met dit plaatje.
0: Ja. En het is van mijn album Out of the Blue, 1977.
1: Ja, daar heb ik er drie van.

0: druiven worden 's nachts geoogst.
1: Fris.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
0: Ja. Wat vind je ervan? Vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker, mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.

0: Natural Woman, geschreven door Carole King, Jerry Coffin en Jerry Wexler. Maar beroemd geworden natuurlijk door Aretha Franklin. Maar die hoorden we niet. We hoorden hier onze eigen Nederlandse Rut Jacot. Met dit nummer waar ze eigenlijk een eerbetoon brengt aan Carole King. Zo kan je het zeggen.
1: Rut Jacot met twee T's, hè?
0: Ja.
1: Dat de mensen dit niet verkeerd opschrijven.
2: Is het al zo laat?
1: Hallo, is het al zo laat?
0: Ah nee. Ja. Nou, dan zit er weer op.
1: Kunnen we afstoffen en weg?
0: Even de boel opruimen.
1: Oké. Okay.
0: En dan moeten we helaas weer tot volgende week wachten.
1: Ja, is voor die mensen ook zwaar.
0: Oh nee, nee, donderdag wordt het weer herhaald, hè?
1: Ja, dan ga ik ook zelf luisteren.
0: Ja, ja.
1: Hele kritische nood.
0: Ja, we moeten altijd kritisch blijven.
1: Verbeteren, hè?
0: Zo.
1: Beterschap allemaal.
0: Beter.
1: Ik hoop dat jullie allemaal uit het gips gaan.
0: Ja, en snel.
1: Althans, de mensen die gips hebben, hè?
0: Ja.
1: Als je geen gips hebt, heb je er niks aan.
0: Nee, maar dan kan je wel naar huis gaan, toch?
1: Ja, dan kan je wel gewoon zonder gips naar huis gaan.
0: Ja. Nou, beterschap, hè?
1: Ja, beterschap. En de volgende week.
0: Tot volgende week dan weer.
1: Joep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar de Flevolusie Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n $6 miljoen schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws. Flee,

tafel, daar is het ooit ontstaan. Daar werd het glas geheven, daar werd zoveel goeds gezegd. Daar werd geschied geschreven.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie, die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 7 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Weel wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels op camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Maricarmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: uitvaart bij de Flevo Ziekenomroep.
1: De opkikker van de maand.

0: de opkikker.
1: Van nou, die kwam bij jou. Die kwam bij jou erboven.
0: Nou, in één keer was hij er. Dat is niet te geloven, joh. Hey, dan wil je wat zeggen, dan in één keer is hij er. Ja, ik ben een beetje verslag af.
1: Ja, dat is duidelijk. We zijn beide een beetje verslag. Van wat er al in ons heen gebeurd is, denk ik.
0: Ja. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Nee, als de zon schijnt, André van Duin als de eerste in deze aflevering van de Muzikale Vaart. Jan van Eunen tegenover me.
1: En Peter Bakker, dat ben jij.
0: Ja, en tot 10 uur, dat mogen we nu nog zeggen. Straks in oktober niet meer, moeten we dat niet meer zeggen.
1: Oh nee?
0: Nee, want dan gaan we in de middag herhaald worden. En ze dan zeggen tot 10 uur, dat schiet niet op dat.
1: Oh jeetje.
0: Nee? Nee.
1: We moeten daar ook alweer rekening mee gaan houden.
0: Ja, we moeten overal rekening mee houden.
1: Mijn god.
0: Ik weet niet of het gaat lukken.
1: Maar... Ik denk ook niet dat we er erg druk over moeten gaan maken.
0: Nee, dat ga ik ook niet doen. Ook.
1: Als de mensen maar gewoon plezier hebben en als wij maar plezier hebben, dat is het belangrijkste.
0: Ja, ook van dat. Alles. En de mensen vooral, hè, de luisteraars. Zo hoort dat.
1: Ja.
0: We gaan naar I Love a Rainy Night. Nou, dat komt goed uit.
1: Ja, toch? Dat gaat zeker gebeuren.
0: Wat was het net ook weer nat.
1: Nou.
0: Eddie Rabbit is dit. Ik heb geen idee van wie het is en zo, maar misschien kun je het een beetje opzoeken zo.
1: Oh, dat wil ik wel.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké.
1: Dag.
0: Nou, doei.

0: Douwe Bob.
1: En, nieuw nummer, hè? Note to Self.
0: Note to Self, ja.
1: Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar...
0: Ik ook niet. Ik denk dat hij gewoon een notitie naar zichzelf geschreven heeft.
1: Oh, dat zou kunnen, ja.
0: Wil iemand vandaag pindakaas halen? Niet?
1: Zoiets.
0: Ja. Oh, wel. Eddie Rabbit, daarvoor. En I Love a Rainy Night.
1: Ja, jij vroeg mij wie dat is.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was een countryzanger.
0: Ja.
1: Want hij leeft natuurlijk niet meer.
0: Weet ik veel.
1: Ja, hij is geboren in 1941 en in mei 1998 dacht hij van, nou, ik heb het wel gezien, ik ga de andere kant op.
0: Okay.
1: Maar hij groeide op in New Jersey en op jeugdige leeftijd had hij al zijn gitaar in zijn handen en componeerde al zijn eerste nummers. En hij is een voorbeeld voor bijvoorbeeld Elvis Presley, Ronnie Mills heb en dat soort dingen. Allemaal van die ook bekende country zangers uit die periode.
0: Elvis Presley.
1: Elvis Presley was geen country, maar hij heeft natuurlijk heel veel country gedaan ook. Toch?
0: Ja, dat heeft hij ook.
1: Gelukkig. Ja. Dat we daar weer op één lijn zitten.
0: Ja, precies. Wat dom, hè?
1: Ja, heel dom.
0: Ja, ik vind het ook wel een beetje dom. Drukwerk heeft er een liedje van gemaakt.
2: Ik dacht, ik ben

0: Volgens mij wordt dit over 50 jaar nog gedraaid.
1: Ik denk het wel.
0: Nee?
1: Ik zei al net, het is tijdloos. Het is gewoon tijdloze muziek.
0: Ja, maar dat zei je tegen mij, niet tegen de luisteraars.
1: Nee, maar dat wil ik net zeggen, dat zei ik net tegen jou.
0: Ja.
1: En toen hoorden de luisteraars het natuurlijk niet goed.
0: Je gaat er nog helemaal op in.
1: Ja,
0: Once Upon a Time in the West van Dire Straits.
1: Yes.
0: Die we natuurlijk allemaal kennen van de gigantische hit.
1: Sultans of Swing.
0: Ja, die.
1: Wat ik ook een geweldig nummer vind is Private Investigator.
0: Oh, ja, is zo. Ook mooi. Maar met live optredens deden ze dat vaak achter elkaar. Hè? Dan had je dat Private Investigation en dan werd het een beetje stil en een beetje donker. En dan begon die het riedeltje van Sultans of Swing te doen. En
1: klopt.
0: Dan sprong het hele stadion op. Ik zat in een wat kleiner gebeuren toen.
1: Nee, ik zat wel in een groot stadion.
0: Maar goed, dat was een keer. Hè?
1: Ja, dat was een keer. En nou, we het over grote stadions hebben. We gaan zo verder met Bob Geldof.
0: Ja.
1: En die weet wel wat grote stadions zijn. Toen het Live Aid gebeurde in Philadelphia en, waar was het, Londen?
0: Ja, Londen.
1: Ja.
0: Ja, 85 was
1: ja,
0: dat.
1: Ja, was in 85 en was zo groots opgezet. Dat zeg ik, ik kijk nog wel eens naar die beelden en dan denk ik van hoe dan, hè? Hoe. Ja. Toen al zo voor elkaar hebben dat. En dat ook dan die hoe heet die, Phil Collins met de Concorde nog naar Philadelphia gaat.
0: Op twee plekken.
1: Ja, ik vond dat schitterend. Ik vond dat echt schitterend.
0: Ja, is het ook. Hé, we gaan, want het is 8:30 geweest.
1: Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: We hebben er een gekregen van Harriet. En die wilde In Dreams horen.
1: Ja.
0: Maar niet van de Royals.
1: Nee, specifiek vraagt ze om Tom Jones. En ik moet ook toegeven, dat is wel een hele mooie uitvoering ook.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Zo is dat.
0: Hier is die. Oh nee, hier is die niet. Ja. Hij gaat zo lekker.
1: Hij gaat heerlijk.
0: Ja, hij gaat echt heel goed. Dus we gaan het nog een keer doen, hè?
1: Ja.
0: Hier is die. En dat is hem ook niet.
1: Waarom is het toen niet?
0: Omdat dit de verkeerde is.
1: Ja. Ach, het wordt zo'n heerlijke avond.
0: Ja, het wordt zo'n avond, echt. We gaan het gewoon nog een keer doen. Harriet, sorry, maar hier is die. Tom Jones en... In Dreams.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, ja. I know what you've got. Ja. Nou, je moet je mond houden natuurlijk.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Dan zitten we in de uitzending. Dan moet ja. je, hè? Maar dat maakt ook niet uit.
1: Nee hoor.
0: We leuteren gewoon door.
1: Daar zijn we heel goed in.
0: This is the world calling. Gaat hij nog een beetje?
1: Ja, gaat hartstikke goed. Okay. Ik had het natuurlijk al aangekondigd, Bob Geldof. Maar ja. jij wilde eerst die verzoekplaat erin gooien.
0: Ja, maar dat maakt toch niet uit?
1: Nee, joh, nee.
0: Dat is gewoon een tweede in het rijtje. Ja, maar die verzoekplaat, ja, die komt rond 8:30. Dat doen we altijd.
1: Oh ja.
0: En dan gaan we ervoor.
1: Ja, daar mogen we niet van afwijken.
0: Nee, natuurlijk. Maar we zo niet.
1: Nou.
0: Dat kan niet.
1: Nee.
0: Dat was het verzoekje van Harriet in Dreams in de uitvoering van Tom Jones. Ja. En jij vindt hem helemaal geweldig.
1: Ja, ik vond hem goed.
0: Hij is wel goed.
1: Mooi arrangement. En mooi met het orkest erachter.
0: Ja, fantastisch.
1: Heerlijk.
0: Hij heeft ook Nothing Rhymed gedaan.
1: Ja.
0: Ben ik heel benieuwd naar.
1: Oh, eigenlijk. Nou, ik zou een keer gaan luisteren als ik jou was.
0: Luisteren? Weet je wat we doen?
1: We gaan hem draaien.
0: We gaan hem draaien.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Nee, duidelijk. Ze ziet je gewoon helemaal niet zitten. Jongen.
2: Het blijft gewoon een lekker nummer.
1: Hè? Heerlijk, ja.
2: Omdat dat parstukken van Bloem. Ja. Met Joost Timp, zoon van...
1: Mies Bouwman.
2: Mies Bouwman.
1: Ja, ik zal je even helpen, want je had alleen Timp nog in je hoofd.
2: Ja, ook. En daarvoor hadden we de uitvoering van Nothing Rhymed van Tom Jones.
1: Ja, en ik kreeg al een...
2: 1971.
1: Ik kreeg al een appje van... Mooi!
2: Nou. Kun je niet zo hard schreeuwen, want het gaat hier helemaal rood worden.
1: Gaat het rood worden. Ja. Nou, dus is het thuis ook wakker.
2: Nou, het is inderdaad wel een heel mooie uitvoering.
1: Mooi arrangement, mooi gezongen en kippenvel.
2: 1971 van het album She's a Lady.
1: Ja.
2: Er stonden meer van dat soort covers op. We gaan naar Centerfold, een Dictator.
1: Over wie zou

0: Het is toch leuk als je die twee tegenkomt in het lijstje.
1: Ja, hè?
0: Dick Taylor van Centerfold en dan de Jay Giles Band, die heeft het over Centerfold.
1: Ja. En wat leuk dat ik je toch een klein beetje kan sturen, hè? Want dat de Dictator van Centerfold, dat stond er al een tijdje in.
0: Ja, en die stond er al een poosje
1: in. En de Jay Giles Band, die heb ik er vanavond in gezet. Dus ja. Toch een klein beetje gestuurd.
0: Nee, dat zat reuze mee. Ik had hem elke keer, dan denk ik, die moet ik ook draaien, die Dictator. Ja. Ja. Maar goed, nu stonden ze alle twee achter elkaar. En dat betekent dat we eigenlijk de laatste vocalen hadden met de Jay Giles Band in het eerste uur. We gaan even naar het nieuws van
1: 9 uur,
0: zullen we doen. Hè?
1: Ja, deze 9 uur.
0: Ja, we doen, ja. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale vraag. Ik zou zeggen tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
4: Now say-

0: Ja, doen we maar even weer een beetje applaus achteraan. Dit was wel een beetje jonger jij, hè?
1: Ja, ik was een stukje jonger.
0: Ja, Heartbreak Hotel.
1: Mijn stem was ook een klein beetje hoger. Ik moet het nu toch iets lager pakken elke keer, maar ja. Ach.
0: Ja, je zat vrolijk weer mee te zingen, dus...
1: Ja. Ja, maar ik vind het ook een heel mooi nummer, dat Heartbreak Hotel.
0: Ja, is het ook wel. Ja. Inderdaad. Goed, dat was jij, Jan van Heunen.
1: Ja, en jij, Peter Bakker, die... Ja. Zat mee te klappen. Nee, leuk.
0: Een applausje. Een applausje hier en een applausje daar. Dus. Hey, maar that's the way I like it.
1: Fijn.
0: De tweede uur van de muzikale vaart.
1: Ja, dat moet ik wel even bijgezegd worden. Ja. Peter Bakker?
0: Ja, dat hadden we al gezegd. Oh, ja. Jan van Heunen.
1: Nou, fijn.
0: Ja, okay, ja. Straks rond 9:30 nog een stukje cabaret.
1: Heel fijn.

0: Nou, ik wil het wel proberen.
1: Ja, ik denk alleen dat je door je rug heen gaat. Maar goed, nee, ze is wel weer een stukje afgevallen.
0: Dat wilde ik nou net niet zeggen.
1: Nee.
0: Ik denk, nou, dat ga ik niet zeggen. Maar ja, daar heb ik jou voor. Dan Roxanne Hazes.
1: Dankjewel.
0: Met de nieuwste single.
1: Ik wist trouwens niet, ze heeft ook vroeger met haar vader heeft ze ook liedjes gemaakt. Dus ze schijnt ook meegeschreven hebben op bepaalde nummers van André. Ik ben eigenlijk wel benieuwd op welke nummers dan wel.
0: Nou, dan moeten we dat eens opzoeken.
1: Ik ga het eens uitzoeken.
0: Misschien kunnen we daar een special van maken.
1: Ja, wie weet.
0: Dat heeft ze wel met de vader gezongen toen.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat was ook postuum, geloof ik.
1: Ja, zeker. Over postuum gesproken. Daar heb ik zaterdagavond een leuke voor.
0: Oh ja?
1: Ja, ik heb een duet. Maar nou,
0: ik ga even een stukje orgel spelen.
1: Ja, ga je een stukje orgel spelen. Maar wat ik wil vertellen, ik weet niet welk duet ik heb gekomen. Maar het is wel een postuum duet van Katie Melua en Eva Cassidy.
0: Oh.
1: Ja, die hebben samen ook een duet opgenomen. Maar toen was Eva Cassidy was al hemelen.
0: Ja.
1: Dus dat is postuum. Ja, die gaan we zaterdagavond gaan we die doen.
0: Oh.
1: Nou, er zit een altijd in de tram.
0: Ja.
1: Gelijk even reclame gemaakt, dan willen we nog meer.
0: Ja, zo is het. Dan kunnen we ook de vrijdagavond nog wel even doen. Met zon. En er komt Bloem ook voorbij.
1: Ja, nou jongen, het wordt echt gezellig.
0: Ja. Leuk. Nee, wat dat betreft zijn er gewoon een heleboel leuke programma's.
1: Zeker.
0: Ook op de dinsdagavond.
1: Ja. Ja.
0: Met Truus en Jan.
1: En ook op de woensdagavond zijn ze samen.
0: En
1: wat ik nou ook leuk vind, morgen gaat er iets komen.
0: Ja,
1: dan gaan
0: maar
1: we
0: dat
1: niet,
0: is vanaf 2 oktober.
1: Ja, dat zeg ik. We gaan er niet verkopen.
0: Nee, dat is nog een verrassing.
1: Het zal heel langzaam naartoe werken.
0: Ja, wij zijn het niet in ieder geval.
1: Nee.
0: We worden gewoon verbannen.
1: Maar dat vinden wij helemaal niet erg. Want live is natuurlijk altijd veel leuker als herhalingen, toch?
0: Ja, dat zeg jij. Nee, dat is ook zo.
1: Nou, als je op luistert, dan verklap ik wat.
0: Nou, iets met Joop in ieder geval.
1: Ja.
0: Hey, maar ik wilde eigenlijk een bruggetje maken van de dinsdag. Is Jan en Truus Heerma, maar die zijn er. En Truus, die had gereageerd op een stuk die we van de Flevo Ziekenomroep ook Flint gezet hebben.
1: Op Flint. En we staan ook in het magazine tegenwoordig. Ja.
0: En leuk, wij met z'n tweeën mochten dat doen van het bestuur. Dus dat hebben we dan ook gedaan. En we zijn al berucht in het ziekenhuis. We worden al herkend.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

toch niet goed. Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm met een knopje.

0: Zo, we hebben de presentatie weggezongen.
1: Nou. Ik stond er vandaag weer.
0: Nou, ik ook hoor.
1: Zo van te kijken. Zo. En waarom sta ik hier eigenlijk?
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Was de Almere Blues.
0: Van Pierre Lopin.
1: Ja. Geschreven door Chet. Ah, valt wel mee.
0: Jawel.
1: Une belle histoire daarvoor van Michel Fuga en Le Big Bazaar.
0: En waarom? Omdat Truus vond dat het een mooi verhaal was in het magazine. En we moesten nog even de flint uitleggen.
1: Dat ja, is, want ik riep wel heel veel op flint. En, maar dat is het interne... De interne mededelingen, toestanden, hoe noem je dat? Intranet voor het ziekenhuis.
0: Intranet voor het ziekenhuis.
1: Ja,
0: intranet.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen zowel de personeelsleden van het ziekenhuis kunnen daarop inloggen. Maar ook is er een inlogportaal voor de vrijwilligers.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is daar ook al op gereageerd. Dus dat is best wel leuk. Het werpt toch een klein beetje zijn vrucht af. En dan hopen we maar dat ook de mensen de QR-code een beetje gaan scannen. En dat ze ook mee gaan doen in onze programma's. Of in onze programma's.
1: Ja, precies. In onze programma's inderdaad. Verzoekjes gaan. En af en toe eens een opmerking maken.
0: Dat dat is ook wel eens een keer leuk.
1: Niet gewoon van, wat hebben jullie weer een walgelijke uitzending gehad vandaag. Dat
0: mag.
1: Ja, dat mag.
0: Ja hoor.
1: Ja hoor.
0: Lappen we toch wel eens laars.
1: Nou, dat valt wel mooi.
0: Ja, dat valt ook wel mee.
1: Hey, we hebben net twee verzoeken binnengekregen. Die ene, daar denk ik van, oké. Dan maken we gewoon de artiest van de avond aan. Dat gaan we gewoon doen ook. Kunnen ons het schelen.
0: Ach, natuurlijk. Maar we gaan er niks over vertellen. Hoor. Want als we daarover gaan beginnen, dan ben je morgenochtend toch bezig.
1: Ja, dat gaat heel lang duren. Maar in ieder geval hebben we nu een ander verzoekje binnengekregen.
0: Ja.
2: Flevo Verzoekplaats.
0: Ja, die komt speciaal van Joop, want ik had zijn naam natuurlijk al genoemd. Die gaat samen met Leo de Waaier 2 oktober een leuk programmaatje in elkaar flansen. En dat elke week gaan ze daar wat mee doen, denk ik, zomaar. En ze hebben de titel en ja, ik ga het nog niet verklappen, want dat wilde ik eigenlijk nog niet doen. Maar het heeft wel een beetje te maken met het nummer wat je aanvraagt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is het nummer van Dido. En... Ja, ik moet het goed zeggen.
1: Ja.
0: Het kwam er gelukkig goed uit.
1: Ja, het kwam er goed uit.
0: En Kendrick Lamar, zei jij?
1: Ja.
0: Die zingt erop mee?
1: Oh, tenminste featuring Kendrick Lamar.
0: Ja, dus dan is het samen met Kendrick. Maar dat is een nummer dat heet Let's Move On. Dat heeft een beetje te maken met het programma wat ze gaan doen.

Ik was voordat dit gebeurde, zou ik maar zeggen, was ik gewoon, gewoon kind. Gewoon, ik speelde op straat, knikkeren, touwtjes springen. Ik speelde ook met poppen, helemaal geen punt. Ik maakte me toen ook nog druk om zeehondjes en zo. Dat doe je als kind. Ik bedoel, doodgeknuppelde zeehondjes. Maar in ieder geval, ik was gewoon kind. En toen gebeurde dit. En toen was ik gewoon, eigenlijk zo'n beetje van de ene dag op de andere was ik gewoon kind af. Het was opeens afgelopen, ik weet ook niet. Ik vond op straat spelen vond ik opeens stom. En ik had opeens veel, veel belangrijkere dingen aan mijn hoofd. Bijvoorbeeld, een voorbeeld te noemen. Dan ging ik bijvoorbeeld de hele middag heel romantisch uit het raam zitten kijken. Ja, misschien niet zo'n duidelijk voorbeeld. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld. Dan had je van die. Vroeger had je nog wel eens van die zwoele zomeravonden. En dan. Ik woonde dus in Haarlem, dus vlakbij het strand. En dan kreeg ik het helemaal te pakken opeens. Ik bedoel, dan pakte ik mijn fiets en dan fietste ik naar het strand. Had ik witte kleren aangedaan. En dan kwam ik op het strand aan. En dan. Dan zet ik mijn fiets weg. Rolde ik mijn broekspijp een beetje op. En dan deed ik mijn schoenen uit. Die zet ik een beetje achter een duin. En dan zorgde ik wel dat de zon zo'n beetje rood zo boven de horizon hing. Dat had ik wel van tevoren gepland dat die daar hing. En die hing daar dan. En dan. En dat de zee die ruiste dan zo'n beetje. De branding. En het zand was warm. En het helmgras dat wuifde. Zo. En ik stond dan boven aan die duinen met ik had zelf lang blond haar. En dan rende ik zo met blote voeten, een beetje in slow motion, rende ik van die duinen af zo. En dan kwam ik beneden en dan rende ik ook zo langs de waterkant, een beetje spatterend door dat water. En ik met die blote voeten rende ik zo in slow motion steeds zo'n beetje heen en weer eigenlijk. Dan rende ik zo hele avonden heel romantisch heen en weer, zou ik maar zeggen. En dan, En ik rende daar eigenlijk omdat ik dan dacht, het zal nou zo meteen wel gebeuren. Alle omstandigheden zijn ernaar, dus het zal nou zometeen wel komen. Ik heb daar heel veel gerend. Ja, er is eigenlijk. Ik had wel een hele goede conditie in die tijd, dat wel, maar er is eigenlijk nooit duidelijk iets gebeurd. Misschien ook omdat ik zelf niet goed wist wat ik wilde dat er gebeurde. Ik bedoel, ik had er wel films gezien en zo, en dan zie je dan allerlei dingen in dat soort omgevingen gebeuren. Alleen, er gebeurde me. Nee, ja, één keer, ik kan misschien wel even iets vertellen. Inderdaad, er is één keer, heel raar, heb ik achteraf, ik heb het nooit begrepen, iets met een jongen was dat. Dat hoopte ik ook wel, dat iets met een jongen zou zijn. En er kwam een jongen in een joggingpak achter mij aanrennen. Dat heette toen gewoon nog een trainingspak. En die rende om mij heen zo. En die begon voor mij uit te rennen. En ik dacht, ja, als hij dan niet vanzelf gaat, dan ga ik hem maar een keer achteraan. Dus ik begon inderdaad achter die jongen aan te rennen. Zo, en die jongen maar rennen en zo. Nou, toen zijn we, ik denk tot de Hoek van Holland of zoiets, zijn we gerend. Ja, ik weet niet. In ieder geval, we konden niet meer verder. En toen draaide hij om. En toen kwam hij weer langs mij heen. En toen vond ik het toch wel lang gaan duren. Want de zon was bijna onder. Het was echt op zijn romantischst. En dus ik denk, het gaat nou wel lang duren. Maar toen ging hij dus, inderdaad, ging hij een paar honderd meter verderop. Ging hij opeens lang uit, ging hij in het warme zand liggen. Dus ik denk, dan zou je het nou hebben. Dus ik helemaal zenuwachtig. En denk wat ik dan ging zeggen van, hallo, hoe is het? En ren je hier al lang of ren je hier vaak? Weet ik veel. Zoiets. Dus ik afrem en ik stapte op hem af. En alles was echt prachtig. Ruizen en wuiven en warm en blond en zo en romantisch. En, maar toen kwam ik dus bij hem in de buurt. En toen zag ik dus wel al dat hij zelf, hij zag er zelf niet meer zo romantisch uit. Hij was een beetje bezweet, lag de hijgen rood aangelopen. En dus ik dacht, dat is nou jammer. Maar ik dacht, oké, gewoon doorzetten. Maar toen kwam ik bij hem. En toen wou ik net iets zeggen, maar toen zei hij hijgend, zei hij tegen mij, wat zei hij toen? Iets heel raars. Jij hebt gewonnen, ik geef het op. Ik heb dat nooit begrepen. Ik heb dat nooit. Ja, ik wist op slag niet meer wat ik moest zeggen. Ik ben, Dus toen heb ik maar gewoon gezegd, tot ziens. En ik ben weer teruggerend. Ik heb hem nooit meer gezien. Dat is eigenlijk het enige wat er destijds is voorgevallen.

0: De origineel van Peter met de Pukkel.
1: Ja, dat weet ik.
0: Peter Maffay.
1: Peter Maffay.
0: Peter Maffay. Es werd zomer.
1: Es werd zomer.
0: Ja. En Rob de Nijs heeft er ook een hele mooie uitvoering van gemaakt. Het werd zomer. En dat zat na strand van Brigitte Kaandorp. En daarvoor hadden we 2468 motorway. 2468 motorway van Tom Robinson Band.
1: Ja.
0: En daar weer voor hadden we Dido.
1: Ja. Met, speciaal aangevraagd door Joop voor Leo.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, en we hebben er nog één.
1: Hebben we er nog één?
0: Ja, een verzoekje.
1: Ach, jeetje.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Nou, maak me gek.
0: Nou, hier is hij hoor. Harriet vroeg hem weer aan. Die kan geen genoeg krijgen, want je moet je vooruit kijken, Jan.
1: Dan moet je vooruit kijken. Nou ja.
0: Ja. Thunderball.

0: Dat is nou typisch zo'n plaat, die hoor je alleen maar hier. Danny Nunk met Joke Kruijf. Joke de Kruijf, laat ik het goed zeggen.
1: Ja, mag zeggen.
0: Ja.
1: Ik zal hem één keer goed doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, het komt uit een musical, denk ik, hè, dit.
0: Dit komt ongetwijfeld uit een musical. Ik zou niet zo gauw durven zeggen welke. Ik heb ook niet naar gezocht, eigenlijk. Maar ja, Joke de Kruijf heeft in heel wat musicals meegedaan. Waaronder ook met Danny de Munk samen. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld een optreden met mijn achterneef René Riva. Heeft ze gehad. En met Henk Poort heeft ze gezongen. Dus dit is best wel een hele, hele grote musicalster ook. Een beetje, hoe noem je dat? Niet erkend. Het is niet zoals een Simone Kleinsma of als een... ze heeft niet in al die hele grote dingen meegedaan eigenlijk.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze best wel in grote...
0: Ja, maar het is niet zo. Dat, nee, weet je, echt, de Cats, en, Cats en al die andere grote, dan, die namen ken je wel. Dan weet je ook Phantom of the Opera. Maar dat heeft ze bijvoorbeeld nooit ingezeten, nee, denk
1: dat
0: ik.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Maar. Ik ga toch eens wat verder opzoeken. Want ze kwam regelmatig bij ons in de winkel. Dat is een hele leuke meid, was dat. Ja. Ja. Is het nog steeds trouwens, denk ik.
1: Ik heb geen idee. Ik heb nooit met drie knikkend.
0: Nee, ik ook niet, maar...
1: Daarvoor hadden we nog een verzoekje van Harriet. En die wilde nog één van Tom Jones horen. En dat
0: is
1: was
0: nu genoeg geweest, hè?
1: Ja, nu is genoeg. Is nee, nou geen Tom Jones meer. Alsjeblieft niet. We gaan naar Ben E. King. And don't play that song you liked.

0: 81 is hij inmiddels. En Ray hebben we het over. En Raining in My Heart.
1: Met een beetje Marcel regent het straks buiten ook.
0: Nou, dat is... Gouden auto rennen. Ja. Maar gelukkig kunnen we binnendoor. Dat scheelt.
1: Ja, dat is waar. Dan hebben we maar een klein stukje te gaan. Ja. En Ben E. King die zat daarvoor. Het lijkt verdacht veel op een eerder nummer.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, nog eventjes in de rectificatie. Want ik heb natuurlijk Joke Cruijff een klein beetje laag neergezet. Maar ze heeft natuurlijk best wel een heel grote productie gewerkt. Onder meer in Cats in Hamburg. Ja, dat heb ze gedaan. Les Miserables heeft ze ook gedaan. The Phantom of the Opera heeft ze zowel in Wenen, maar ook in Scheveningen gedaan. En daar ben ik zelfs geweest. Dus uiteindelijk zou ik moeten weten dat ze dat ook gedaan heeft. Want ik zei van dat, dat ze dat niet gedaan zou hebben. Maar Willeke de Musical bijvoorbeeld. Ze heeft ook in Carmen gespeeld, heb ik al gezegd, geloof ik. Hè? Little Shop of Horrors heeft ze gedaan. Nee, ze is best wel heel erg bekend in de musicalwereld.
1: Maar dat is toch een beetje de leeftijd, hè? Dat je dat vergeet al.
0: Ja, natuurlijk, jongen. Maar... Dankjewel. Nou, voor jou kan ik het hebben.
1: Heb ik ook last van.
0: Dat bedoel ik.
1: Hé, hey, dat was hem weer. De muzikale vaart zit er weer op.
0: Ja, dat is weer heel gezellig. Dat is weer heel erg leuk om te doen.
1: Zo is het. Ja. Maar straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En heeft u naar onze herhaling geluisterd. Want dat worden we ook heel worden herhaald.
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, maak er vandaag weer dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevoziek Omroep.
0: Ja, heel veel leuke programma's. Ik ga ze niet allemaal opdoen, want...
1: Nee, gaan we niet meer doen.
0: Als u dat wilt weten, dan gaat u even naar onze app. www.flevoziekomroep.nl. En dan krijgt u een icoontje, een speeltje in beeld waar u muziek kunt luisteren. Maar u kunt ook aanvragen, verzoekjes aanvragen. En er zit een website aangekoppeld waar u kunt zien wat er allemaal gebeurt.
1: De programmering. En waar we vandaan komen, et cetera.
0: Et cetera.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgde een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden.
2: En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Als het zonnetje weer schijnt en de kou loopt op zijn eind, krijg je het heerlijke gevoel alsof de crisis ook verdwijnt. Alles trekt naar bos en zee, want daar is het weer oké. En de mensen, dieren, bloemen, planten, alle juichen mee. Zoek de zon op, dat is wel fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel er de zon, maar honie houdt de huid. Maar als je boter op je hoofd hebt, blijf er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt.

De mensen rijp en groen, die zijn arm met een miljoen, die niet weten wat ze met de gouden tientjes moeten doen. Als ze klagen aan mijn kop, maak geen rent, ik heb een strop, geef ik ze als enig antwoord met de boodschap, hoepel op.

0: Ja, ja, ja.
1: La, la, la, la, la, la, la, la.
2: He, die heerlijke zon.
1: Ik heb een allerbeste vriend, die de zon innig bemint. Maar zich opwindt als een kind, als je de zon niet prachtig vindt. Schaduw brengt er van de wijs, zon zegt hij tot elke prijs. Daarom zing

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.